Sessions.

Tot zover Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Frem...

Dit is de concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Blue Note Funk, deel 1. We beginnen met de jodel van Big John Patton.

0: Boege Wesseltof met Henrik Zwart. Hoe heette de track, Rob?
1: 1-1.
0: Oh, 1-1. Een waanzinnig album hebben ze samen gemaakt. Veel live en ook wat studio dingen. En vooral bijzonder omdat het een duo is. En ook bijzonder omdat het Boege is eigenlijk nu jouw nieuwe platenbaas, zou je kunnen zeggen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik heb een andere track meegenomen van Bonobo. Dat is de artiestennaam van de Britse muzikant Simon Green. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. En dan moet ik even spieken hoe die ook weer heet. The North Borders. Dus een waanzinnig mooie plaat. Bonobo, zeg je dat wat?
2: Nee, ook niet.
0: Oké, nou dan moet je gaan luisteren. Want het is een heel mooi album. We gaan één track daarvan draaien. En dat heet Heaven for the Sinner. En dat is featuring Erykah Badu.

0: Bonobo hoorde je van de nieuwe track The North Borders. Heaven for the Sinner. En het is een opmerkelijke samenwerking met Erika Badu. Want die komt eigenlijk uit een hele andere trip. En hij zit in een soort van Britse, Engelse, eclectische, elektronische stilo. Wat in mijn optiek volgens mij heel erg jazz not jazz is. Hoe vind je dit?
1: Ja, heel mooi ook.
0: Het is een bijzonder gast die ook volgens mij op het Pitch Festival komt. Dat is één week voor het North Sea Jazz Festival. Waar we binnenkort natuurlijk ook meer aandacht aan gaan geven. Wij hebben nog een track die jij had meegenomen. En ik probeer mee te lezen met jou, maar dat lukt niet. Wat had je meegenomen?
1: Een ander artiest van dat label Jazzland Recordings. Hakon Kornstad. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is een saxofonist. Die niet per se elektronische dingen doet, maar wel vrij experimentele, hele mooie dingen, vind ik, doet.
0: Oké, laten we luisteren. Hoe heet de titel?
1: Oslo.

Hakon Kornstad hoorde je. Track heette Oslo op het Jazzland label. Meegenomen door onze gast Rob van der Waal. Rob, het zit er bijna maar op. Dankjewel dat je erbij was, maar je bent de volgende uur ben je er ook nog bij. Concertzender Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde ons live op de Centraal Station van Utrecht. Maar je kan ons ook altijd beluisteren op dinsdagavond. En op zaterdag worden het programma herhaald. Het is een programma dat in samenwerking met Jazzism wordt gemaakt. En als je een vraag of verzoek of dergelijke hebt, dan kan je dat sturen. Een e-mail sturen aan info@jazznotjazz.nl. Of je kan bij concertzender.nl ook nog naar uitzending gemist om al die leuke muziekjes die wij hier samenstellen nog een keer te beluisteren. Wat vooral leuk is, is dat we ook nu Spotify hebben. En elke maand zetten we alle nummers die we zover kunnen vinden in Spotify, zetten we in een playlist. En dan kan je dat altijd zonder het geklet van ons nog een keer terugluisteren. We gaan laatste track draaien van dit uur in de paar minuten die we nog hebben. En dat is van een artiest en die heet Yono McCleary. Ik had er nog nooit van gehoord, maar hij heeft in 2009 al een album gemaakt. Dat heet Darkest Light. En dat werd omschreven als Miles Davis meets Massive Attack, John Martin, Fink en Radiohead. Wrapped in one exquisitely produced album. Nou, dat wil je natuurlijk gaan checken. Hij heeft een onwijs mooi EP gemaakt, wat eigenlijk bestaat maar uit twee nummers. En daarvan gaan we één nummer draaien. Yono McCleary, in het nummer heet Fire in My Hands.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Je hoorde een classic, zoals we dat traditie getrouw doen. George Duke was dat, Psychomatic Ding. En hij heeft een album gemaakt, of dat is eigenlijk samengesteld, het heet The Complete MPS Records. En wat daar leuk aan is, dat het eigenlijk heel moeilijk verkrijgbaar is. Hij vindt het zelf namelijk helemaal niks. Dus dat is een album voor de freaks, zeg maar. Jazz Not Jazz Radio, Concertzender. We zijn hier niet met onze vaste DJ Ruben van Roon, maar... We hebben wederom een speciale gast, trompetist Rob van der Wouw. Welkom.
1: Hallo.
0: Leuk dat je er weer bij bent, want vorige uur dat we je spraken, hebben we het gehad over je nieuwe album. Neon, daar ben je nu aan het promoten. Die is onlangs uitgekomen op het prestigieuze Jazzland Record. Ik zie dan ook op de hoes staan Universal. Hoe zit dat voor de mensen die misschien niet weten hoe dat zit met zo'n samenwerking? Ben je dan uit op Universal? Dat klinkt gelijk al heel groot. En dan gaan we in het buitenland spelen. En dan...
1: Ja, en er staat ook nog Embrace Recordings op. Dus het is eigenlijk allemaal heel ingewikkeld. Maar moeten we daar mensen mee vermoeien?
0: Nou ja, ik vroeg me het af. Jazzland is een prestigieus label van Boeger Wetseltof. Die brengen mooie producten uit. Maar dat is misschien niet zo mainstream dan als Universal.
1: Ja, dus dat is het schijnt een onderdeel te zijn van Universal. Die hebben aandelen gekocht in. En die doen de distributie en marketing. Die nemen ze uit handen voor Jazzland.
0: Ja, precies. Eigenlijk meer een soort organisatorische samenwerking.
1: Ja.
0: Laten we gelijk beginnen om daar een track van te draaien. Ik heb hier een titel staan, maar dat is volgens mij niet... Ja, dat is wel de goede titel. Van het album Neon gaan we draaien No Fly Zone.

Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

Can you picture the things I'm thinking of?

0: Tot zover Framtunes at Chestnut Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar chestnutjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender in samenwerking met jazztijdschrift Jazzism. Deze week hebben we een speciale gast, Lillian Vieira, en we gaan deze uitzending geheel wijden aan haar nieuwe plaat die ook heet Lillian Vieira. Lillian, welkom.
1: Nou, dank je. Te gek.
0: Fijn dat je er bent. Het is voor mij een beetje vreemd om dit interview te doen, want ik heb met jou deze plaat mogen maken. Dus ik ken jou natuurlijk eigenlijk heel goed, maar jij bent trots op die plaat, maar ik ben ook heel trots op die plaat. En het leek me heel leuk om in deze uitzending ook aan jou wat muzikale dingen te vragen rondom die plaat en de muziek die daarbij hoort. We hoorden net het eerste nummer Longe van je plaat. Ik weet niks van Braziliaanse teksten helaas, die taal moet ik nog leren.
1: maar je voelt het wel, je voelt het al heel erg goed aan.
0: Wat is Longe?
1: Longe, nou op een gegeven moment toen de plaat bijna klaar was, had ik het besef dat ik hier al 25 jaar woon. En in principe op dat moment waren we ook bezig met onze reis naar Brazilië, met de band en zo. En toen besefte ik dus al nog 25 jaar. En ik ben ook wel terug in de tijd om te kijken hoe mijn leven in Brazilië was op dat moment.
0: Hoe oud was je toen je wegging?
1: Ik was 23. Maar altijd de periode daarvoor was ik altijd als een rare gezien. Want ik had altijd rare kleding, omdat ik het zelf maakte. Mijn schoenen moesten dus wel op een bijzondere manier zijn. Goedkoop, maar wel met de stijl. Dus mijn omgeving vond mij heel raar.
0: Ja.
1: Dus achteraf, mijn vader die vertelde mij van, ja, ik zat met die en die te kletsen over jou. En die vond jou zo raar. Dus eigenlijk is het niet zo raar dat je weg bent. Want misschien moet je nog verder gaan. En deze lied gaat erover.
0: Die gaat daarover.
1: Ja.
0: Even samenvattend. Je hebt net een plaat uitgebracht die heel goed ontvangen wordt. Zowel door pers, maar ook door de zaal. De tour is net begonnen. Afgelopen zaterdag speelde je en we, moet ik eigenlijk zeggen, dan in de Raza. Dat was natuurlijk
1: was te gek,
0: heel leuk. Maar ook zag ik alweer de reviews bij 3 voor 12 en bij in het AD die allemaal heel positief zijn. Ja. Hoe is dat voor jou om een plaat te maken nadat je zo lang bij Zoeko hebt gezeten waar je eigenlijk zelf nu helemaal verantwoordelijk bent en niet de verantwoordelijkheid kan delen met vroeger Stefan Schmid en Stefan Kruger?
1: Ik vind het wel heel spannend, omdat we vroeger met z'n drieën waren. Het waren 3 gezichten van de klap. En nu dat de zetting verhouden had totaal over mij.
0: Ja.
1: Die liedjes zijn dus al wat persoonlijk, eigenlijk heel erg persoonlijk. En in sommige momenten zat ik dus al te denken, Jezus, is dat een idee? Kan ik dat maken om een zegen van mijn vader op een cd te zetten?
0: Ja.
1: En gelukkig had ik een hele leuke man die mij vertelde, nou, en waarom niet? Doe dat wel, weet je wel. Maar dat is wel heel spannend. En ook omdat ik ben al 47 en nooit had ik echt de behoefte om in solo iets te doen.
0: Want je kon eigenlijk altijd al je muzikale ei kwijt in Zoeko.
1: Overal, weet je wel. Dat was ik had niet zo'n behoefte om mijn verhaal te vertellen. Maar ineens, ik kreeg echt zoveel melodieën. En in de periode waar ik niet met hun speelde, heb ik met zoveel mensen gespeeld. En zoveel inspiratie opgedaan. En op een gegeven moment had ik echt een verzameling van melodieën die ik dacht, nou, daar moet wel iets mee gebeuren. Maar wel heel spannend. Ik vind het heel spannend.
0: Het is Samba Soul. Toen we begonnen met schrijven, laten we zeggen, 1,5 jaar geleden.
1: Ja.
0: Toen had je het ook heel veel over Samba Rock.
1: Ja.
0: Kan jij een titel noemen die we nu gaan draaien van de cd, waarvan je zegt, dat is eigenlijk misschien het meest duidelijk Samba Soul?
1: Nou, ik zou zeggen, Meu Bem Não Faz Assim.

0: Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Não estou fazendo nada, nem você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Ai, deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem?
1: Misschien wil jij het afkondigen, Lil. Eerst had je Roy Ayers en toen?
2: Deixa isso pra lá. Elsa Soares.
1: Elsa Soares. Jij zei, dit wil ik absoluut draaien. Waarom?
2: Nou, omdat dat is de zangeres waar ik mee opgegroeid ben. Ik bedoel, al voordat ik geboren was, was al een beroemde zangeres. Het heeft een onderdeel gemaakt aan het leven van mijn moeder. Ik ben er mee opgegroeid en zij is met haar tijd, met de tijd meegegaan. Zo open was ze, zo open. Dat, nou, ze heeft met de Banda Black Hero opgenomen.
1: Ja, daar doen we een liedje van live, hè? En op die opname, die volgens mij helemaal niet zo oud is, dan hoor je ook echt al dat ze ouder is. Hoe oud hoort zou zij nu zijn?
2: Ik denk wel dat ze bijna 80 is.
1: Bijna 80.
2: Maar met een ziel van een meisje. Ja, oké, maar ze heeft een vriendje van 30, hè?
1: Oh ja.
2: Maar heel open staat ze. Dus voor haar, de tijd is niet voorbij gegaan. Weet je, voor haar is geen tijd, het is gewoon muziek. Ja. Dat is het.
1: En hoor je dat ook in haar muziek? De plaat hoor je de tijdperken zeg maar steeds veranderen in de muziek?
2: Mm-hmm. Ja, ze ging gewoon overal mee. Ze heeft van alles gezongen. Natuurlijk, haar basis is de samba. Samba is haar basis. En ze heeft een timing, dat is niet te geloven, de timing van de vrouw.
1: Ja, leuk.
2: Ja. En ze zou echt eigenlijk in Brazilië heel erg beroemder moeten zijn. Net zoals Ella Fitzgerald. Weet je wel, want
1: zij is geen superster daar?
2: Nou, mensen vergeten heel snel, hè. Als je een bepaalde leeftijd bent, dan ben je gewoon vergeten. Misschien ja, overal. Nou, niet overal, want de jazz grootheden zijn nog steeds verheerd. Ja. En zij is zo, maar gelukkig, ze heeft een heel goed publiek. Die weten dus al wat de vrouw kan.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Banda Black Hero. Nou, kijk, Banda Black Hero. Ja. Caetano Veloso. Het wordt heel vaak Lobão. Ze werden heel vaak gevraagd voor bijzondere dingen. Ze namen een cd op met een rock zanger.
1: Ja.
2: Ja, dus zo een soort zangeres is hij, een soort artiest is hij.
1: Ja, ja, ja. Het uur zit er bijna op. En ik heb nog een belangrijke vraag voor je. Maar misschien ook voor de luisteraars. Want afgelopen zaterdag, 18 januari, is de clubtour begonnen. Dat wil zeggen dat je eerst iets van 15, 16 clubtours gaat doen. En daarna waarschijnlijk ook te zien in de festivals.
2: Oh,
1: maar
2: ik hoop het.
1: Ik overval je misschien met de vraag of weet je al data uit je hoofd wanneer we gaan spelen. Ik weet er eentje bijvoorbeeld in Den Haag, 8 februari.
2: 8 februari, 24 februari. In Vladingen. Ik weet het helemaal niet uit mijn hoofd, joh. Dat is erg.
1: Maar ze kunnen gaan naar jouw website. En daar staan alle toerdata.
2: Alles staat daar vermeld.
1: Wat is jouw website?
2: Lilian Vieira WorldPress.
1: .com.
2: Ja. Of gewoon bij de Facebook. Facebook is nog leuk, want dan hebben we dus al echt verslagjes van de concerten. Er is meer informatie, meer actuele dingen.
1: Ja, ik las ook dat 4 februari RTL leed.
2: Ja.
1: Dat wordt natuurlijk ook spannend. Er zijn een hoop mensen die er naar kijken.
2: Hè?
1: Als het doorgaat,
2: Maar het zal wel helemaal te gek zijn als het doorgaat.
1: Leuk.
2: Ik heb wel zin in om met mijn beentje te gaan zingen.
1: En wat zijn de plannen voor iets verder weg? Zeg maar na de zomer of volgend jaar?
2: Nou, ik zou naar Brazilië willen gaan, hiermee.
1: Met deze band?
2: Met deze band lijkt me heel erg leuk. Nou, zoveel mogelijk spelen en dingetjes te schrijven. Genieten van die sfeer dat we hebben. Dus hoe meer wij spelen, hoe beter. Hoe meer, hoe leuker.
1: Te gek. Nou, we gaan je volgen. En dankjewel dat je hier was. Dit was Lilian Vieira bij Jazz Not Jazz Radio. Volgende week dinsdag zijn we weer in de lucht met een nieuwe uitzending. En de week daarna kan je weer ons verwachten. Jazz Not Jazz Concertcentrum. Dankjewel voor het luisteren.

0: Tot zover Jazz Not Jazz.
1: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Fremdtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Fremdtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Ik vind dit waanzinnig mooi. Esberto Gismonti, Maracatu hoorde je. En daarvoor hoorde je het stuk Café. Esberto Gismonti, we hebben een special over hem gemaakt. Hij is gitarist en pianist, speelt allebei fantastisch. Die special kan je onder andere vinden als je naar de website gaat van de Concertzender en je kiest voor Jazz Not Jazz. Daar staan een aantal specials in. We hebben ook een special gemaakt over Weather Report en er gaan er in de toekomst nog meer volgen. Tot zover deze uitzending van Jazz Not Jazz. Volgende week is het weer DJ Mace alias Rogier van Hout met zijn mixtapes. En de week daarop zijn wij weer te beluisteren. Dinsdagavond en zaterdagmiddag. Jazz Not Jazz. Voor vragen of informatie, mail of ga naar concertzender.nl Jazz Not Jazz. Of mail ons naar jazznotjazzradio@concertzender.nl. Nog één plaatje, je hoort al op de achtergrond. De grootmeester Milton Nascimento mag misschien ook niet ontbreken in dit uur. Een van mijn favoriete platen is er uit 69, heet Courage. En daar gaan we van draaien. Outubro, vertaald oktober. Tot volgende week. Hoi.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Fremdtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Fremdtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: Gaslamp Killer hoorde je. Wat een heavy track. 7 years of bad luck for fun. Aanleiding voor om Gaslamp Killer te draaien was niet alleen omdat het een gekke release is op Brainfeeder, maar ook omdat deze LA-based producer gaat samenwerken met onze Nederlandse Afrobeat trots, namelijk Jungle My Night. Sterker nog, dat hebben ze gedaan. Een EP komt eruit op Brainfeeder. En voor de mensen die niet weten wat dat is een label waar Flying Lotus op uitkomt. Sterker nog, het is zijn label, maar een beetje de basis van de elektronische muziek in LA die nu zo hip is en die wij ook vaak draaien. Dus het is natuurlijk heel te gek dat Jungle By Night, onze Nederlandse trots, daarop uitkomt. Tot zover deze laatste uitzending van Jazz Not Jazz Radio. Bedankt Hamertje Tik dat je er was.
1: Ja, vond het gezellig.
0: Voor jouw bijdrage.
1: De volgende keer weer rosé mee. Of whisky.
0: Deze uitzending werd in samenwerking gemaakt met het tijdschrift Jazzism. DJ Ruben van Roon, alias a.k.a. DJ Kikken. Ondergetekende. We zijn volgende week op dinsdagavond weer te beluisteren. Als je verzoeken hebt, dan kan je die sturen naar jazznotjazzradio@concertcenter.nl. jazznotjazzradio.nl is onze website waar je ook de jazzagenda of de uitzending gemist kan checken. Of sowieso het themakanaal. En wat leuk is om te vertellen, is dat we een Spotify hebben. Alle tracks die wij draaien, die stoppen wij in een Spotify maandlijst. Ga naar Spotify en zoek even onder Jazz Not Jazz Radio aan elkaar. En dan vind je vanzelf al die speellijsten. En dan kan je al deze tracks nog eens keer zelf beluisteren. De laatste track, Ruup.
2: Ja, de laatste track is voor mij persoonlijk een hele bijzondere track. Het is gecomponeerd en uitgevoerd door Mike Delferro. Het staat op zijn laatste cd, The Journey. Het is opgedragen aan Miron Komarnicki. En hij heet daarom ook Miron.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Fremdtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Fremdtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

everything would be nonsense. Nothing would be what it is.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.com.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
0: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Durkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio. Wat een opener. Deze week hebben wij een speciale gast in de studio, Joost Kroon. We gaan praten en zijn muziek draaien. Praten over Jazz Not Jazz. In samenwerking met Jazzism zie je altijd die lijstjes verschijnen in het magazine. En dat gaat over jazz op de scheidslijn met echte jazz, soul, electro, funk. En tot aan rock toe. De opener die je hoorde was een plaat waarop onze gast Joost Kroon, die ik zo verder ga introduceren, op meespeelde. Het was Tini Thompson. Joost, welkom dat je er weer bij bent.
1: Dankjewel.
0: Vorige week, of 2 weken geleden moet ik zeggen, hebben we een uitzending gedaan dat ging over jou en heb je veel platen gedraaid. Je bent drummer bij heel veel bands, maar je hebt 2 eigen bands waar je vast veel mee speelt. Sven Hammond Soul en New Cool Collective.
1: Ja.
0: Je bent veel gevraagde sessiedrummer. Op heel veel platen speel je mee. Onder andere op Tini Thompson.
1: Ja, nou dat ben ik eigenlijk niet eens sessiedrummer. Maar die plaat heb ik ook nog eens samen met JB Meijers geproduceerd en opgenomen. En alles.
0: Geweldig, want JB Meijers is die producer die onder andere Carice van Houten heeft geproduceerd.
1: Ja, waar ik er ook weer mee gespeeld inderdaad. En hij doet van alles. Van Akda en de Munich tot Ken Stringfellow tot... Van punk tot nederpop, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en zo heb je hem leren kennen. En samen hebben jullie Tini Thompson geproduceerd.
1: Ja, want Tini, daar speelde ik al vaak mee. Bijvoorbeeld met Sven Hammond Soul. Toen daar nog blazers bij zaten, deed ze vaak mee. En met New Cool Collective, Big Band en andere gelegenheden. Ja, dus zij liep al een tijd met een idee rond.
0: Maar zij is niet alleen bariton, hè? Zij speelt ook volgens mij basklarinet.
1: Basklarinet en contrabasklarinet. Dat weet je helemaal niet wat je hoort. Dat is echt een kickding.
0: In het nieuw Rotterdams Jazz Orchestra.
1: Precies, ja. En Windkracht 7 zit ze ook bij. De band van Floris van de Vlucht, saxofonist. Enzovoort. Maar ze liep al een tijd met een idee rond. Ze wilde namelijk een plaat maken. En tegelijkertijd korte met te maken met haar jazzconservatorium verleden. Dus zij wilde eigenlijk die baritonsaxofoon in een soort rock setting neerzetten. En daar zijn we over na gaan denken. En toen zei ik, mag ik meedoen? Zei ik natuurlijk eerst. En toen zei ik, wie zullen er nog meer bij vragen? En ik kwam op JB en ik heb mijn eigen home studio redelijk uitgebouwd de laatste tijd. Dus heb ik eigenlijk die hele plaat in de boerenschuur van mijn ouders in mijn studiootje opgenomen en gemixt.
0: Kan je daar met de hele band zitten ook, of niet?
1: Nou, we hebben alles los opgenomen. Het was eigenlijk een soort, hoe zeg je dat? Een geconstrueerde plaat, zo gezegd. Want zij had sommige dingen, die waren echt best wel af, maar andere waren ideeën van een halve minuut in Logic, met Logic demootjes. Dus wij gaan zitten daar en we hebben songstructuren gemaakt en drums met bariton samen opgenomen. Gewoon kijken hoe ver we komen en later pas de gitaren met JB toegevoegd. Maar die heeft een zeer grote invloed op die plaat ook, want zodra die ergens binnenkomt schieten de ideeën door zijn hoofd. Het is heel leuk om mee te maken. Ja. En die is natuurlijk ook die is ook veel harmonischer begaafd dan ik. Dus dat was een grote aanwinst. En later zijn we naar Manuel Hugas thuis gegaan. Die heeft het dan ingebarst en het gemixt bij JB thuis. Dat was meer zijn ding.
0: Ja. Geweldig.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: De JB Meijers, platen geproduceerd met Carice, gemaakt, waar jij ook op speelt, Carice van Houten. Mm-hmm. En je had ook een nummer meegenomen, want je hebt een hele lijst met nummers meegenomen van Ken Stringfellow.
1: Ja.
0: En ik kende dat helemaal niet, maar ik draaide dat en dat vond ik helemaal geweldig.
1: Ja, leuk is dat.
0: Dat was de co-producer van die album.
1: Ja, klopt. Ja. Hij is een van de 2 originele leden van de Posies. Een Seattle powerpop duo, zeg maar. Powerpop band. Ja, je zou het kunnen zien als weer een soort voorloper van veel beroemdere bands, weet je wel. Maar,
0: ja.
1: Een grote jongen heeft jarenlang, volgens mij 10 jaar lang, met R.E.M. gespeeld. En echt wel echt serieuze dingen. En die is op de een of andere manier vaak in Nederland. En die heeft een keer met JB opgehoekt. En die hebben aan heel veel projecten samengewerkt. En we hebben op een goed moment in ICP Studios in Brussel hebben we 2 weken gezeten. Hebben we eigenlijk in 2 weken tijd met dezelfde club mensen een solo-album van JB en een solo-album van Ken Stringfellow opgenomen. Dus dat is er weer los eigenlijk. Ja, die Carice-sessies was ook weer min of meer diezelfde club.
0: Ja.
1: Dus,
0: want ik heb een nummer uitgezocht wat je had meegenomen. 4 AM Birds, The End of All Light, The Last Radio.
1: Ja, een soort suite is het bijna.
0: En is dat dan dezelfde bezetting als met de plaat van Carice?
1: Wat je hier hoort is JB op bas en Pim Kops van de Dijk op toetsen. En Ken zelf natuurlijk op van alles. Gitaar, toetsen, zang inderdaad, allemaal instrumentjes. Maar je hoort ook, hij is naar Mumbai in India geweest. Dat, je hoort Indiaanse zangers en zangeressen op de achtergrond heel ver weg. En je hoort snaarinstrumenten. Op het einde is in een soort, ja, soort zevenkwarts jazzrock uit. Dan heeft hij een Franse pianist die de nacht ervoor in de kroeg heeft ontmoet. Heeft hij dan naar de studio gehaald. Collage. Dus ik weet niet eens wie er allemaal op meespelen, moet ik eerlijk zeggen. Blazers ook nog. Volgens mij zijn dat Benjamin en David van New Cool Collective.
0: Geweldig.
1: Die hebben ook wat opgedaan. Ja, dus een eclectische Jan Boel van muziek. Ja.
0: Nou, laten we die track gaan draaien en dat laten we gelijk doorlopen in die track van Carice van Houten. En dat heet Particle of Lights. Maar eerst dus Ken Stringfellow.

There's a particle of light, and it makes things right.

0: The Particle of Life. Daar ging iets mis. Carice van Houten hoorde je. En wat een onwijs mooie track. De vorige track die je trouwens hoorde was van Ken Stringfellow. Hij is de producer van die plaat van Carice. Ik dacht even dat dit een plaat was waar mijn gast Joost Kroon op drumde. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is de drummer van Sonic Youth.
1: Ja, dit is Steve Shelley. Ik heb het meest op die plaat wel gedrumd.
0: Deze net niet.
1: Twee nummers, nee, deze net niet. Maar ik vond deze wel een van de leukste om live te spelen. Dus ik heb hem toch, hij voelt toch een beetje of die van mezelf is.
0: Ja, en speelt dat bandje nog?
1: Nou, heel soms. Dat is altijd een beetje vaar. Maar dat is ook moeilijk, want Carice zit in dat Game of Thrones, die serie.
0: Ja.
1: En die kan gewoon 3/4 jaar geboekt worden dat ze op afroep morgen op het vliegveld moet staan, weet je wel. Maar ja, echt, dus die kan eigenlijk met goed fatsoen geen gigs aannemen. Het is ook 1 keer misgegaan, hadden we, ik geloof, Songbird in Rotterdam staan. Songbird, ja, zoiets geloof ik. En ja, dan gebeurde het echt dat ze gewoon, joh, je moet morgen in Ierland zijn voor opnames. Dus dat is linkersoep. Dus echt een tourplanner zit er niet in. Maar er gaan ongetwijfeld weer dingen gebeuren.
0: Ja, leuk. Ja. Jij bent een drummer natuurlijk, maar ben jij een typische drummer-drummer of ben jij een bandjes-drummer? Ben jij een trommelaar of ben jij meer een muziekdrummer? Zing jij de teksten mee? Of,
1: Ja, soms wel. Maar nou ja, ik ben denk ik een band-drummer, maar wel eentje die zich de pleuris gestudeerd heeft en keurig, ik heb keurig mijn jazzdiploma gehaald en al die dingen. Dus ik ben geen self-made man in die zin. Ik heb een conservatorium gedaan en
0: hard gewerkt.
1: Ja, precies. En ik heb ze ook wel in die zin veel techniek of zo, maar ik probeer dat toch. Weet je wat het is? Mijn insteek is gewoon, ik wil altijd dat de muziek het beste klinkt. En als ik vind dat, als ik denk, als mijn mening is dat de muziek het beste klinkt als ik een nummer lang alleen maar doe, dan doe ik dat. En als ik denk dat de muziek het beste klinkt, nou, zoals bij Ken Stringfellow, door helemaal all-out te gaan en totale gekkigheid, dan doe ik dat. Dat is eigenlijk het enige wat voor mij telt.
0: Hans Eikenaar, die zei ooit wel eens, die heeft geloof ik meer dan 250 platen ingespeeld in Nederland.
1: Ja.
0: Die zei, op elke track moet je toch je handtekening in.
1: Ja, die ken ik, ja. Je handtekeningetje. Ja, als Steffen kan. Ja, ik weet het niet.
0: Geldt het voor jou ook? Ben jij bezig met sound of een bepaalde statement dat je jezelf kan onderscheiden?
1: Ja, zeker. Ja, ik wil heel graag herkenbaar zijn. Ook als ik zeg maar anoniem sessiewerk doe, wat ik regelmatig doe. Echt, nou ja, mag je best weten, van René Vroeger tot J.B. Meijers. Weet je wel, in de studio als sessiedrummer. Maar dan vind ik het toch leuk als iemand zou kunnen horen dat ik het ben. Zeg maar.
0: Ja, en hoe kan hij dat horen?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk over jezelf te zeggen. Maar ik probeer altijd een kenmerkende sound te maken, weet je wel. Dus ik ben altijd bezig met drumstellen en met stemmen en met plakken of niet juist of al die dingen. Ja, kan je zeggen, hoe herken je jou dan als je de ene keer wel afplakt en de andere keer niet? Ja, dan weet ik het ook niet meer.
0: Ja, of is dat ook in de vorm van een bepaalde patronen die je uitdenkt die nog misschien niet veel gespeeld worden, of zoals Chris Daddy Dave door een rare drum opstelling te verzinnen?
1: Ik heb wel altijd een redelijk traditioneel drumstel in die zin qua mate. Wat ik het ook heel leuk vind om gekkigheid erbij te halen en als het moet dan gebruik ik het hele aanrecht, weet je wel. Een moeilijke vraag allemaal eigenlijk.
0: Moeilijke vraag. Nou, ik heb vaak drummers hier gehad aan de microfoon. En ik weet niet, het is op een manier heel interessant om te luisteren. Want ja, de band is zo goed als de drummer is. Is een gezegd die misschien wel heel erg waar is.
1: Ja.
0: En drummers hebben vaak hele interessante songs die ze schrijven.
1: Ja,
0: bijvoorbeeld Tony Williams. Vaak de leukste jazzstukken waren van Tony Williams.
1: Ja.
0: Jij bent van de groove, van de pop, van de rock, maar ook van de jazz. Je hebt ook een stuk meegenomen wat ik wilde draaien. Maar ik wilde voordat we dat gingen draaien een andere held draaien. Althans voor mij. En ik hoop dat jij hem herkent en ook iets zinnigs over weet te zeggen. Ik ga het dus niet aankondigen.
1: Is dit de blindfold test?
0: Dit is niet de blindfold test. Oh. Die kunnen we daarna doen. Okay. Dit is gewoon leuk.

0: gaan het toch niet helemaal draaien, want het is misschien inderdaad het begin van de blindfold test. Laten we die gelijk gaan doen, want ik vind het toch leuk. Was niet de bedoeling, maar enig idee wie dit is?
1: Nee, geen idee.
0: En ga eens raden, ga eens plaatsen.
1: Ga eens plaatsen, Blue Note plaatje, denk ik. Eind jaren 50, begin jaren 60. Zit ik, je mag knikken.
0: Drummer,
1: knik,
0: ja, ja.
1: Oh, drummer, ja, ja, dat kan van. Het zou bijvoorbeeld een hele jonge Tony Williams kunnen zijn of zo. Dat zou kunnen, maar het kan ook een wat oudere.
0: Heeft Tony Williams voor Miles plaat gemaakt? Dit was 17 toen hij bij Miles kwam.
1: Ja, dus... volgens mij wel, maar dat zou ik dan moeten opzoeken.
0: Maar goed, het is in ieder geval niet Tony Williams.
1: Nee.
0: Het is een drummer waar je misschien niet van zou verwachten dat hij zo'n soort groove speelt.
1: Dan is het. Dan is het Keith Moon. Nee, dat weet ik, het niet.
0: Elvin Jones.
1: Oh ja, oh, ja. Grappig.
0: Grappig,
1: ja.
0: Hè? Ja.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat had ik inderdaad niet gedaan.
0: Laten we een blindfold test gaan doen.
1: Wie is de blazer? Wie is de bandleider?
0: Ik heb even niet de informatie voor me. Het is een plaat onder zijn eigen naam.
1: Oh,
0: heet Raunchy Rita.
1: Oh, die plaat heb ik gewoon, maar dan ja.
0: Dan weet jij misschien wie de blazer is.
1: Nee, maar...
0: Ik heb hier een blindfold test. Ik heb een blaadje voor me. Je mag er niet op spieken, want anders wordt het niet leuk. Hoe gaan we het doen? We gaan een track draaien. Die draaien we dan ongeveer een minuutje. En dan mag jij kijken of jij daar de informatie bij kan verzinnen.
1: Ja, en moet ik ook zeggen of ik het leuk vind of niet? Of hoeft dat niet?
0: Dat komt vanzelf naar boven.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk als je het niet kent, zeg je, daar heb ik helemaal niks.
1: Ja, ja, precies.
0: Komt-ie.
1: Ik ken het niet, maar ik weet het wel. Oh, sta ik nog aan, of niet?
0: Ja, jij staat aan.
1: Oh, oké. Nee, ik ga het nog niet zeggen hoor. Ik ga heel voorzichtig zijn. Pas als het echt moet, ga ik het zeggen.
0: Nou, je mag het zeggen.
1: Ik denk dat dit iets Daniel Lanois-achtigs is. En dat het Brian Blade is.
0: Juist.
1: Maar of die aan weerszijden is, of dat het ook een andere drummer is, dat weet ik niet.
0: Black Dub.
1: Ja, oh, het is gewoon twee keer Brian Blade. Ja. Precies. Ja. Want hij heeft natuurlijk ook bijvoorbeeld een plaat met Bob Dylan, geproduceerd door Daniel Lanois. Dan is het Jim Keltner en Brian Blade.
0: Ja.
1: Ik heb Black Dub, trouwens één keer gezien in Kopenhagen, maar ook een keer in Paradiso. Okay. Daniel Lanois en Brian Blade samen als duo.
0: Dat
1: was nog vele malen gaver. Dat was echt te gek.
0: Ja.
1: Gewoon...
0: Is Brian Blade een held voor jou?
1: Ja, totaal. Waanzinnig.
0: En waarom?
1: Door een aantal dingen. Ik vind de intensiteit en de beleving van de muziek vind ik heel mooi. Ook om te zien, maar ook om te. Je hoort het ook. En ik vind het heel gaaf dat hij zich van eigenlijk straight-ahead jazz drummer heeft ontwikkeld tot wat hij nu is. En dat is aan de ene kant totale vrijheid met Wayne Shorter. En aan de andere kant totale groove met Daniel Lanois. Maar altijd vrijheid en altijd sound. Te gekke sound altijd. En het is gewoon een creatief genie. En een hele goede zanger en een hele goede songwriter.
0: En een songwriter ook, ja?
1: En een goede gitarist. Ja, ongelooflijk. Ja.
0: Ik weet dat ik een plaat draaide van Liz Wright. Ze had een tijdje in mijn auto, die kwam er ook niet uit.
1: Oh ja.
0: En die heette Salt.
1: Ja, dat is mooi. Ja. Dat is waar, ja.
0: Een mooie plaat. En er was, ik ben de titel vergeten, dat heette nummer 11, weet ik nog. En ik was altijd, weet je kent het in de auto, dan rij je steeds nummer 11.
1: Ja.
0: En toen dacht ik van, jezus, wat een mooie tekst. Wat is het eigenlijk, joh? En dan ging ik opzoeken, geproduceerd door Brian Blade. Lyrics Brian Blade, muziek Brian Blade. Alles Brian Blade.
1: Oh, dat wist ik allemaal niet. Lead the Way?
0: Ja, precies, ja. Prachtig nummer. We gaan hem nu niet draaien, maar we gaan door met de blindfold test.
1: Oh ja, tot nu toe gaat het hartstikke goed.
0: Ja, de eerste heb je binnen. We gaan er nog eentje draaien en daar komt hij. Althans.
1: Nee, er gebeurt iets.
0: Lange intro. Ja, komt hij, let op. Jaren 70, dat duurt altijd langer.
1: Ja, mooie tijd, denk ik.

0: Enig idee al?
1: Nee, het doet me aan een paar dingen denken, maar het is Braziliaans, zo te horen. Of in ieder geval de zanger. En ik ken het niet. Ik moest denken aan van die plaat van Gary Bartz die heeft gemaakt met vocals, met Andy Bay samen bijvoorbeeld. Is dat Celestial Blues volgens mij?
0: Ja, zit je wel een beetje warm in ieder geval.
1: Ja, dat is de sfeer, maar deze
0: periode.
1: Ja,
0: dit,
1: ja,
0: precies. Dit is 72.
1: Oh ja, ik zou niet weten wie
0: Amerikaanse
1: dit
0: bezetting.
1: Dit?
0: Ja.
1: Oké, okay, ja, dat is weer dat.
0: En ik weet zeker dat de drummer ook een favoriet van jou is. Jack de Jonette.
1: Ja, te gek. Grappig. Ja, die kan een partij funken, dat wil je niet weten. Dat is te gek, hè?
0: Hij en Al Foster zijn misschien wel mijn favoriete funkdrummers ever.
1: Ja, zeker. Maar wie is die zanger dan?
0: Dat is Joe Henderson.
1: Hè? Echt waar? Heeft die cursus Braziliaans gehad?
0: Ja, de titel... Ik weet geen eens of het Braziliaans is. Tres Cun Deola.
1: Maar heeft hij niet iemand erbij gehaald die dan een beetje zingt?
0: Dave Holland op Fenderbass.
1: Okay.
0: Hij heeft ook niet veel gedaan.
1: Okay.
0: Maar deze was helaas dan niet goed.
1: Nee, die kunnen we echt niet goed rekenen.
0: Niet goed rekenen. We gaan er nog in. We gaan helemaal modern. Strak in de tijd. Anno nu. Benieuwd of je dit raadt. Ook weer de drummer. Want het zijn allemaal drummers, zeg maar.
1: Ik moet de drummer.
0: Het is heel erg drummer-based, zeg maar. Zo heb ik het uitgezocht. Komt-ie.
1: Ik ben dol op drummers.

0: on the street. So they talk about you in magazines.
1: Idee?
2: Nee. Maar het is ook zo... Weet dat, die beat is zo opgechopt. Het kan iedereen zijn, in principe.
1: Ja, maar hij speelt het live.
2: Oké. Okay.
1: Het is...
2: Ik geloof niks aan edit. Het is wel geëdit, toch?
1: Het is, wel geëdit, maar hij speelt alles in lange frases.
2: Oké. Okay.
1: Het is Lois Cole met Geneviève Artadi, zijn vriendin. Okay. Samen hebben die een band Nowhere. En dat kwam...
2: Nowhere, oh ja, daar heb ik wel van gehoord. Dat ken ik niet heel goed. Maar
1: dat kwam mij ter oren via Tineke Postma.
2: Oh.
1: En Tineke Postma is weer de vrouw van Mark van Roon.
2: Ja.
1: En Mark van Roon is weer de broer van Ruben van Roon. En Ruben van Roon zat hier aan tafel.
2: Precies.
1: Tineke kwam net terug uit New York. Had gespeeld, geloof ik, met Brad Meldow. En die zei, weet je wat je moet checken? Nowhere, dat is helemaal de bom.
2: Ja.
1: En dat is deze plaat.
2: En ik ken dat dan weer via Mark Schilders, de drummer. Die woont half in New York, half hier. En die, elke keer als hij in Rotterdam terug is, dan komt hij even een biertje drinken. Dan heeft hij dus een hele stapel met nieuwe muziek waar ik nog nooit van gehoord heb. Dan zat het ook tussen.
1: Oké. Okay,
2: maar
1: ja.
2: Het
1: is heel...
2: ik heb het niet herkend.
1: Je moet het even checken. Lois Cole is heel gefreakt. Hij maakt van die, hoe moet je het noemen, slaapkameropnames. Dus
2: ja,
1: het is allemaal heel trashy met kussens erin.
2: Ja,
1: en hij speelt, hij heeft waanzinnige techniek. Hij speelt alles mee.
2: Ja.
1: Het is heel... heel gaaf om te zien. Nowhere.
2: Ja, wij kunnen hier wel eens denken dat we goed kunnen drummen. Maar als je in New York gaat kijken, man, dat is toch werkelijk ongelooflijk. Wat er allemaal...
1: Al die gastjes. Ik heb toevallig net een clinic gezien van Mike Clark.
2: Ja, die was, Brompot.
1: Ja. Was jij er ook?
2: Nee, ik wist het natuurlijk weer te laat en zo.
1: Ja. Nou, dat was, en die ging dan voorspelen hoe een Amerikaanse drummer in New York moet drummen. Of in L.A.
2: Ah,
1: en dat ging dus over veel. En dan speelde dus alleen maar Right Back In en een hi-hat.
2: Ja.
1: En dan zei in New York moet je heel erg puntig en voorin spelen. Een hele scherpe shuffle.
2: Ja.
1: Wat ook grappig. En iedereen speelt zo, want als je dat niet doet, dan lig je er gelijk uit.
2: Ja.
1: Dat was zijn ding.
2: Ja.
1: We gaan verder met nummer 4. Komt-ie.

0: Keith Carlock, denk ik.
1: Je maakt een groot compliment nu, maar dat is... We gaan het...
0: Aan de bassdrum te horen. Ik dacht het aan de bassdrum te horen. Ik dacht het echt heel snel, want ik hoorde die bassdrum. Ik dacht... Dat is een groot compliment, dat hij eigenlijk veel slechter is dan Keith Carlock.
1: Nee, maar...
0: Ik dacht het zal met die Wayne Krantz of zo, zo'n gitaartrio-achtige ding zijn.
1: Is het niet?
0: Mis? Oké. Okay. Nu denk ik dat het de nieuwe Reinier Baas is.
1: Juist.
0: Is het echt zo, ja? Dat was lachen.
1: Ja, die is net uit. Ik heb hem net...
0: Die heb ik nog niet gehoord. Ja, ik hoor het aan die twee alten, aan Ben en Maarten.
1: Ja, ik heb precies. Ja, maar...
0: Dat is het Mark Schilders.
1: Ja, precies. Want je had het net over Mark.
0: Ja,
1: dat is heel grappig.
0: Ja.
1: Ik vind zijn drumsound op deze track klinkt overigens anders. De enige track die een beetje anders klinkt. Die track klinkt... die heet Smooth Jazz Apocalypse. Maar dit is echt... Ik vind,
0: Dat was lachen.
1: Ja, die is net uit. Ik heb hem net...
0: Die heb ik nog niet gehoord. Ja, ik hoor het aan die twee alten, aan Ben en Maarten.
1: Ik heb precies. Ja, maar...
0: Dat is het Mark Schilders.
1: Ja, precies. Want je had het net over Mark.
0: Ja,
1: dat is heel grappig. Ja. Ik vind zijn drumsound op deze track klinkt overigens anders. De enige track die een beetje anders klinkt. Die track klinkt... die heet Smooth Jazz Apocalypse. Maar dit is echt... Ik vind het een super sound. Laag...

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Titre.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Welkom bij Jazz No Jazz Radio, het programma op de Concertzender, wat in samenwerking wordt gemaakt met jazztijdschrift Jazzism. Een uur lang jazz op het snijvlak met soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz No Jazz Radio. We begonnen met een gouden ouwe van Gino Fornelli, Fly Into This Night. Maar voor de rest hebben we voornamelijk nieuwe muziek. Onder andere van een groep die me heel erg na aan het hart ligt, namelijk Jungle By Night. Die hebben een nieuwe plaat gemaakt, die heet The Hunt. En dat is een waanzinnige plaat geworden. Daar gaan we twee tracks van draaien. Die jongens hebben eerst een plaat gemaakt, het heet Hidden. Dat was 2 jaar geleden, in 2012 kwam het uit. En die hebben daar heel veel goede kritieken voor gekregen en ontzettend veel gespeeld. Zowel in Nederland als dus in het buitenland. En nu gaan ze dat buitenland verder uitbuiten. Ze gaan naar Japan deze zomer, Rusland, Frankrijk een hele tour. En in Nederland gaan ze ontzettend veel spelen op allerlei festivals. En dat allemaal naar aanleiding van dat nieuwe album The Hunt. Dat kan je ook beluisteren op Spotify. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon kopen op vinyl, want die ziet er ook prachtig uit. We gaan twee tracks draaien en die heten Goose Pulling en Tasmatica. Jungle By Night, The Hunt.

Bam! Jungle by Night was dat. Nieuwe album The Hunt. Waanzinnig goed album. Ga dat checken. Goose Pulling hoorde je. En de tweede track die heette Tasmatica. Er gaan heel veel spelen komende zomer op festivals. En zij blazen echt het dak van elk podium of elk festival blazen eraf. Dus ga dat checken. Het is sensatie. Ik heb nog een hele leuke track binnengekregen. Twee tracks eigenlijk van een nieuw duo. Dat heet Joyce Liu en JDMC. En zij maken een beetje new soul R&B met een flavor hip-hop erdoorheen. Ik vind het eigenlijk een soort van Liz Wright Salt-achtige sound. Maar dan wat moderner en wat meer in een moderne hip-hop new soul-achtige sound. Joyce heet de zangeres, heeft een prachtige stem. En haar vriend Jonas is de producer. En ze hebben een album opgenomen, maar dat brengen ze verspreid uit in losse tracks. De eerste twee tracks zijn nu via internet vrijgegeven. En die gaan we allebei draaien. Album gaat hopelijk nog komen, maar we beginnen eerst met deze twee tracks. En deze twee tracks die heten Don't Worry and The Letters. Joyce Liu en JDMC.

Enough for today. Dat was Joyce Liu en JDMC. Hou die twee in de gaten. Zo, je hoorde de letters en daarvoor Don't Worry. Ze gaan elke maand een track uitbrengen via YouTube. En hopelijk wordt die ook nog verzameld via een album. Want wat zijn die twee goed. Hou ze in de gaten. Ik kreeg nog een te gek album in mijn handen gedrukt van de pianist en componist Christian Pabst. Die werkt en woont met zijn trio in Amsterdam. Maar hij komt van oorsprong uit Duitsland en hij heeft een waanzinnig mooi tweede album gemaakt. Het is een jonge Europese jazzpianist die heel hard gaat en op veel festivals en clubs door heel Europa te horen is en hoge ogen aan het scoren is. Hij heeft een nieuw album gemaakt met zijn trio en daar gaan we twee tracks van draaien. De bassist, de contrabassist die je hoort op het album heet David Andrits, komt ook uit Duitsland. En hij werkt nog met een drummer die heet Kaspars Kurdeko en die komt uit Letland. De twee tracks die we gaan draaien van het nieuwe album heten Like the Waves en Butterfly, Christian Pabst.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Max. Volgende week weer een uitzending met Wibout Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.nl.

U luistert naar de Concertzender en u kunt het komend uur gaan luisteren naar deel 1 van een nieuwe serie Best of New Jazz 2015, samengesteld door Jasper van der Minne. En in deze aflevering luisteren we naar de bands en producers die er het afgelopen jaar uitsprongen. De eerste artiest is Hieroglyphic Being, ofwel Jamal Moss uit 1973 is hij, een techno-producer uit Chicago. Hij is begin jaren 90 betrokken bij de Power Plant, een bekende houseclub opgericht door DJ Frankie Knuckles. Als deze club sluit, gaat hij werken bij het radiostation WNUR, waar hij talentvolle lokale DJ's laat draaien. En daarnaast produceert hij zijn eigen muziek. Vanuit de techno is hij zich gaan richten op het maken van experimentele crossover muziek, zoals op het album We Are Not The First uit 2015. Hierop werkt hij samen met een aantal avant-garde muzikanten, waaronder de 91-jarige Marshall Allen, voormalig saxofonist bij Sun Ra's Orchestra, Shelley Hurst, zang, Shahzad Ismaili, gitaar en Ben Vida, synthesizers en Greg Fox, drums. Samen namen zij urenlange jam sessions op. De nummers die hieruit ontstonden noemt Moss ook wel Rhythmic Cubism of Cosmic Bebop. Inspiratie voor de titels haalt hij uit het Afrofuturisme, een culturele stroming die zwart bewustzijn, technologie, vrijheid en fantasie samenbrengt.